nechiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obunamu bwaffe bonna kale yogera na bino

0: zange zimanye eddoboozi
1: lyange.
0: 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange zitegeera era zingoberera.
1: 28. Gambye lumu, tugende nkola mpola.